het even niet als stille wereld gooien. Dat dan verdelen zich of terwijl het zijn niet tot wie. Die werd het me niet los.